Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal.

0: gloeiende lantikool op mijn poten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
0: Dan moet hij uitkijken, ja.
2: Ik heb er geen uitkijken.
1: Maar

Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

gelachen, wat? En voor de grap begin ik een lied te lallen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie, dat moet je op een baantje knallen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb dan staan zingen, wat? Als je

je dus gemeld wordt dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wilt. Want hij loopt nou in de steun. Uit de ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan.

Sjaan hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun houdt die hond dan even aan. Nou jongens, hoppenjengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broeders gaan? God, wie brengt thuis aan?

is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet, hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar zijn. Daar zijn. Daar zijn. Hop.

knippen vaars man. Dat voor wil ik kinderen van mijn hand uitknippen man. Mensen uit alle landen, dat wordt helemaal man.